0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. En daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste hits.

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Jos Thuisstra met het Radio Nieuws. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. Hij vraagt het parlement om voor onbepaalde tijd zijn taken neer te leggen. President Claudia Sheinbaum bekritiseerde hem scherp, zonder hem bij naam te noemen. Justitie in de VS verdenkt hem en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. Rochamoya ontkent alle beschuldigingen. Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet, wat zijn greep op het land verder kan versterken. Tokayev regeert sinds 2019 en liet eerder dit jaar de grondwet aanpassen, waardoor hij langer kan aanblijven. Internationale waarnemers wijzen al jaren op beperkte politieke vrijheid en een zwakke oppositie in het land. De autoriteiten benadrukken dat de verkiezingen volgens hen transparant verlopen. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dustband. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dustband brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio op Midden-Gelderland. Connect.

0: is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. In Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend is er veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon al door. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kan een enkele bui ontstaan. De temperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten bij een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, al blijft die aan de kust matig uit het noorden. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan in het noordwestelijk kustgebied een lichte bui vallen. Lokaal ontstaat mist. De minima variëren van 13 graden aan de kust tot 4 in het oosten. Morgenochtend is het droog met zon in het zuiden en wolkenvelden in het midden en noorden. Morgenmiddag blijft het overal droog. Is het in het zuiden zonnig en wordt het rond 22 graden bij een matige oostenwind. Morgenavond brede opklaringen en een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Jos Thuisstra met het Radio Nieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. En daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.

0: Huey Lewis en de News en Stuck With You.
1: Dit is Connect. De ochtend van Connect.
0: En een hele goede zondagochtend. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert naar de ochtend van Connect. Hier bij Connect. Iets na de klok van 8 uur geworden. En gewoon een heleboel lekkere muziek onderweg om misschien wel te gaan slapen gaan. Misschien wel gewoon om op te staan. Ja, als je op dit moment naar buiten kijkt, is het eigenlijk gewoon een beetje lekker weer om gewoon lekker in je bed te blijven. Het is druilerig, het is een beetje nat, het is een beetje van alles bij elkaar geraapt. En het is zeker niet warm, nee. Het was maar 12 graden onderweg hier naartoe, naar de studio. Ik ga beloven jou om een heleboel lekkere muziek te draaien. Onder andere zo direct ook nog John Cicada, Chicago en Bruce Springsteen. Dat komt allemaal voorbij. Natuurlijk ook even een blik naar het weer voor de aankomende dagen. Maar nu eerst deze. Dit is zo lekker. Dit is zo zondagochtend. Dit is Bruno Mars samen met Anderson .Paak. Een skate uit 2021 alweer. Dit is lekker. Dit is ontwaken in alle smaken.

0: je werk, in je vrije tijd of tijdens je vakantie. Met Connect voel jij je overal thuis.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
0: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

terug naar 1976. Chicago op je radio. If you leave me now. Dit is de ochtend van Connect. Het programma waarmee je ontwaakt of mee slapen gaat. Is dit uit 2004 alweer. Real to me, Brian McFadden. Dit is de ochtend van Connect.

0: eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Dit is Connect.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Lady Gaga op je radio. Samen met Bruno Mars, daar is je weer. Die with a smile, ja. Als dan toch de wereld vergaat, dan wil ik naast jou zijn. En samen lachend het eruit gaan. Ja, is dit Bruce Springsteen en The Glory Days uit 1985 alweer. Dit is het programma waarmee je ontwaakt of waar je mee slapen gaat. Iedere zondagochtend tussen de klok van 8 en 10 presenteren wij jou.

0: Bruce Springsteen en The Glory Days, je hoorde het hier. In de ochtend van Connect, vannacht om 4:15 werd de brandweer van Arnhem gealarmeerd voor een buitenbrand op de Groene Weide in Arnhem. Daar stond wat afval in de brand. Na wat blusstralen erop gezet te hebben, was dat vuurtje snel onder controle. Is dit uit 1990, De Kreuners en Ik Wil Je. Mwah. Heerlijk zo'n plaat op de zondagochtend. Als je naar buiten kijkt, een beetje regenachtig. Dat dan weer wel.
1: Ik

En dat jij het even weet, ik wil je, hou van me. En ga nooit meer bij me weg. Is dit Sommieux en Feels. Dit is de ochtend van Connect. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is het weekend.
2: Op Connect.

Dat is toch mooi als je dat kunt zeggen. Ik weet niet heel veel. Maar één ding is zeker. Ik hou van jou. De brand die woensdag 19 augustus woedde op het Schipholplein in Arnhem is niet ontstaan door brandstichting. Dat meldt de politie vrijdag. De op verdenking van brandstichting aangehouden bewoner... had het niet gedaan, nee, want de oorzaak was geen misdrijf. Dat is gebleken uit forensisch onderzoek. De brand rukte woensdagavond massaal uit en kreeg het vuur snel onder controle. 15 appartementen werden uit voorzorg ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Nu op jouw radio, Hall & Oates en Out of Touch. Ja, soms dan kun je een beetje uit contact zijn. Zo direct nog het Kane, dan het nieuws van 9 uur. Shake it.

0: Ja, en toen was het in één keer heel erg stil. En er gebeurt van alles, behalve wat er moet gebeuren. Dus even kijken. Wat gebeurt hier? Wat wil ik? Ja, nou ja, het is zondagochtend in ieder geval. Het is een ongelooflijke druilerige dag. En op dit moment ook een beetje druilerig stil op de radio. Want ik krijg geen muziek meer uit het ding. Dus even kijken hoor. Nou, die is het ook niet. Nou ja, zeg, potverjan, 3 dubbeltjes. Dan is het wel heel lang stil. En als ik het ding moet geloven, moet ik nog 2 minuten lang praten tegen je. En dat lijkt me ook niet, dat je zegt van, dan gaan we eens even anders oplossen. Eens even kijken. We gaan naar deze kant. We gaan natuurlijk meer wegen naar Rome toe. Ook bij Connect, absoluut. Dus even kijken. Wat gaan we doen? Zo, eens even kijken. Laten we dat doen. Zo. Even kijken. Nou. Even kijken of we wat muziek ergens vandaan kunnen toveren. Ja, je weet het niet, hè? Nee. Absoluut. Het is altijd weer een verrassing of je muziek gaat krijgen. Nou, ik denk het wel. Dan moet ik nog even kijken waar ik het vandaan moet gaan halen. Ik denk deze.
1: Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
0: We zijn er weer.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder 1 dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

Dit is Jos Thuisstaan met het Radio Nieuws. In India zoekt de marine in de Golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht zou 3 schepen hebben ingezet bij de zoektocht. 2 bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. 1 steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. Meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.

0: heren van de Pasadena's en Riding on a Train. Choo choo.
1: Dit is Connect. De ochtend van Connect.
0: En dan zijn we weer, uurtje nummer 2 van de ochtend van Connect. En zoals gezegd, 1988 was het jaar van de Pasadena's. I'm riding on a train, choo-choo. Daar gaan we heen hoor. Het tweede uur onderweg, gewoon lekkere muziek. We gaan direct eerst even een lekker espressootje pakken, want ja, daar ben ik wel weer aan toe. Het systeem hier ook. Het was gewoon even een paar minuutjes stil. Ook was lekker, maar ik blijf wel praten. We gaan muziek draaien, onder andere van Hot Chocolate, Grandmaster Flash. Denk ik. Dus even kijken. En Whitesnake. Oh, oh, oh, oh. Dat belooft een beetje doe je haar met de gitaar te worden. Absoluut. Maar nu eerst. Ja, dit is leuk. Dit is lekker. We gaan een espressootje pakken met z'n allen. En dat doen we samen met Sabrina Carpenter. Oftewel Sabrina Timmermans. Als je het vertaalt naar het Nederlands. Is dit de ochtend van Connect.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit is Connect.

Queen op je radio. En this is the last time. En dit, haha, dit is zo leuk. Dit is zo lekker. Dit komt uit de beginperiode van Madonna. Laten we eens even kijken wat het weer gaat doen. Vandaag start met een mix van wolken en zonneschijn. In de middag is het op veel plaatsen droog. Maar er is lokaal wel een bui niet uitgesloten. Het wordt 21 tot 23 graden. Maandag is het droog bij maximaal van 22 of 23 graden. Dan is het droog met flink wat ruimte voor de zon.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Terug naar 1983 met de Grandmaster Flash en The Message. Ja, ik heb een berichtje voor jou. Speciaal voor jou. All I Wanna Do Is Make Love To You Hard. Nu op jouw radio. Dit is de ochtend van Connect. Het is 23 augustus 2026. En wij presenteren jou de muziek waarmee jij slapen gaat. Of waarmee op gaat staan. Ik zeg goedemorgen.

kunt het geloven of niet, maar een van de grijze wijze heren komt binnenlopen en buiten begint spontaan de zon te schijnen. Het is niet normaal. Hard hoorde je en All I Wanna Do Is Making Love To You uit 1990. Is dit, ja, toch wel een persoonlijk favoriet nummertje van mij. Ja, mag wel een keertje, hè. Can't Stop Loving You, Phil Collins, nu op jouw radio.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect beleef je een spetterende zomer.

1973, Billy Joel op je radio. En hij had het over de pianoman. De man in de kroeg die op zijn piano speelt. En als je heel voorzichtig een klap hoort, stij maar eens binnen. Daar gaan we weer. Ja, Here I Go Again, Whitesnake, 1980. En de tweede grijze heer is ook al binnen. En de zon schijnt nog steeds een beetje lafjes, maar het belooft vandaag toch een beetje wisselvallige dag te worden. Met af en toe wat zon is dit Whitesnake op je radio.

was er weer eentje in de categorie Doe je haren met een gitaar. Here I go again, Whitesnake op je radio. En dan zit het erop. Ja, ik ga terug naar mijn Living in a Box. En Living in a Box als laatste. Ik wens jou een hele mooie zondag. En heel veel succes met de heren. De grijze wijze heren. En Stijma. En we spreken elkaar volgende week zaterdag weer. Voor een hele nieuwe. Welcome.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van India naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet bij de zoektocht. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Goedemorgen, het is 23 augustus.
1: Ja, en lekkere muziek toch?
0: Ja, we horen hem op de achtergrond al. Ja, we zijn zo enthousiast dat we eigenlijk al meteen de tweede doorstart maken. Gaan we goed maken, we gaan even netjes openen, zoals dat heet. Ja, ik weet niet hoe jouw nacht is geweest, maar wij moesten wel vroeg op om dit programma te presenteren, Henk. En ja, vandaar ook dit nummer, One of These Nights van de Eagles, waarmee we begonnen. En ik heb jou genoemd, Henk, mijn medepresentator voor vandaag.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, en geen programma zonder onze technicus.
1: Nee, Stijmer is er ook weer bij.
0: Stijmer is erbij.
1: En we hebben vandaag ook visite van Nick.
0: Krijgen we, ja?
1: Ja, Nick, ons huisdier van de week. Okay. Een wit konijn staat op onze website.
0: Nou, straks komen we daarop terug.
1: Zeker weten.
0: Ja, en wil je nu eens kijken hoe die oude grijze man en die jonge technicus eruit zien? Gewoon even op de tv kijken. En heb je goed het KPN, dan ga dan naar kanaal 1319. En heb je Ziggo, dan kun je ons bezien, bekijken en beluisteren op 41, kanaal 41. Zo, dat hebben we gehad. Wat zullen we doen? Zullen we gewoon doorgaan met muziek?
1: Ja, lijkt me lekker, ja? Toch?
0: Wat denk je van Tony Braxton en... Ja?
1: Breathe Again. Blijven ademen, hè?
0: Ik blijf ademen, ja. Dit nummer, Breathe Again, komt uit 1993. Dus ademt deze dame al een tijdje mee, inderdaad. Ik heb het natuurlijk over Toni Braxton. De dame met die mooie, donkere alt-stem. Ja, en inmiddels is ze 58 jaar jong. Hoog tijd voor nieuwe muziek, want dit laatste nummer komt alweer uit 2020.

0: Oh, lekker, hè? Zo, op die ochtend Toni Braxton. Toch?
1: Ja, heerlijk.
0: Heb je nog een nieuwtje?
1: Ik heb wat nieuws, want natuurlijk geen programma op zondagochtend zonder wat nieuwtjes en uitgaanstips. Deze eerste die slinger ik er even in, want op zaterdag 12 en zondag 13 september, pak je agenda nog even bij, is het Open Monumentendag in Arnhem. Ja, en door heel Nederland kun je trouwens iets bekijken. Maar in Arnhem ook speciaal, ik noem wat zaken die je kunt bekijken. Het Huis ter Provincie, de Waalse Kerk, de Parkstraatkerk, Hotel Molendal kun je ook bekijken. Of de fraaie Belvedere Toren. Of ja, je kunt ook eens gaan kijken bij de Reinhoudhoeve. Je zult zeggen, wat is dat, Henk?
0: Ja, de Reinhoudhoeve.
1: Ja, een voormalige vliegtuiggangaar. Kun je eens een keer binnenkijken. Is
0: heel
1: ontzettend leuk, ja. Maar je kunt ook een ijskelder bezoeken. Ja, en ik heb dat allemaal genoemd. En wil je precies weten wanneer en hoe laat je dit kunt bezoeken en waar het precies is? Kijk dan even op de website van Open Monumentendag. En die heet heel gewoon www.openmonumentendag.nl. Makkelijker kan het toch niet?
0: Nou, makkelijker kan het. Heb je vandaag een beetje goed geslapen?
1: Ja.
0: Heb je waarschijnlijk ook wel een zogenaamde rapid eye movement gehad?
1: Ja, een remslaap.
0: Ja, een remslaap. Nou, ja. Laat dat nou ook de naam zijn van een groep. Hè? Een carrière van 31 jaar hebben ze gehad.
1: Ze draaien altijd mee.
0: Ja, wereldhit, Losing My Religion, Everybody Hurts. Nou ja, dat zijn eigenlijk nummers waarvan je denkt van die zijn geweldig. En de bandleden vonden wel dat het na een geweldige carrière wel een natuurlijk moment was om op te stappen. En dat deden ze ook in 2011. Hè? Ja. Na 15 jaar stappen wij trouwens niet op. Hè? Want wij luisteren even lekker naar de goede muziek, toch?
1: Zolang deze muziek nog beschikbaar blijft, Henk, blijven wij dit uitzoeken en blijven wij de draai op zondagochtend. Everybody Hurts, R.E.M.

Sweet Symphony, Joy Oladokun en Chris Stapleton. Ja, en als ik zelf een nummer zou mogen aanvragen, dan zou dat dit nummer zijn van Joy Oladokun en Chris Stapleton. Ja, en omdat Henk en ik het programma zelf samenstellen en zelf presenteren, hield niemand ons tegen, dus

0: verzamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horsterpark naar Gmunden am Rijn.
1: Juist, en er zal weer de naam Connect bij.
0: Mijn, nee, de Rijn.
1: Ja,
0: de Rijn, ja, ik zie de Rijn, ik denk de Gmunden en de Rijn. Ja, nee, tegenwoordig met het weer weet je niet, de rivier kan zo ergens anders liggen.
1: Schuif.
0: Ja, nee, je weet het niet, je wordt wakker en je denkt, je kijkt naar buiten en denkt, hey, ik woon aan de Rijn. Nou ja, dat kan allemaal tegenwoordig met het klimaat.
1: Ik zeg Nick, Ray and Me, Henk van Sam van en Olivia Dean. Ja, als je deze twee Engelse singer-songwriters bij elkaar zet en inderdaad, ze hebben de naam Sam Fender en Olivia Dean, dan krijg je vanzelf een muzikaal hoogstandje. En het komt uit 2025. Wat dacht je van dit nummer? Ray and Me.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Niet uit Liverpool, maar gewoon uit Goes. Deze band natuurlijk, Raccoon, had je al lang herkend. Dat ze flink aan de weg blijven timmeren, dat blijkt ook wel. Want zeker dit jaar, want op 4 april stonden ze in Schijndel op Paaspop en plakken daar nog zeker 8 concerten door heel Nederland aan vast. Ja, en het laatste concert, hoe kan het ook anders als je uit Goes komt? Dat is natuurlijk een Goes en wil je erheen? Schrijf dan op in je agenda. 24 oktober, Raccoon.
1: Lekker toch?
0: Lekker muziek, ja.
1: Ik voel heel veel liefde in de lucht hangen.
0: Is dat waar?
1: Ja, ik weet niet hoe het komt. Maar ik denk dat het dan goed is dat we ook even een nummer gaan draaien wat erbij hoort. Hè? It's Only Love. Want in 1985 deed Tina Turner, Private Dancer Tour. Nou ja, goed, een geweldige tour met enorm veel publiek. Ja. En daar zaten we gezamenlijk optreden met Bryan Adams. En over dit nummer, klassieker, zouden we zeker kunnen noemen bij Connect, dat het een klassieker is. Ja, de titel Bryan Adams en Tina Turner, It's Only Love.

0: En zijn we wakker? Natuurlijk zijn we wakker. Het is inmiddels 10:37. Ja, ik kreeg verleden week een opmerking van... Ja, je draait het eerste uur toch wel erg rustige muziek. Maar laten we eerlijk wezen, het is zondagochtend... en laten we rustig wakker worden.
1: Ja, rustig wakker worden.
0: Maar goed, we hebben toch een flink nummer ertussen door.
1: Lekker,
0: en Tina Turner was dat. It's Only Love.
1: Daar word je lekker wakker van.
0: Juist.
1: Want waar je ook lekker wakker van wordt, is gewoon naar buiten gaan. En dat kan, hè? Want gisteren is het al begonnen, het Straatfestival in Arnhem. En vandaag, zondag de 23e, is de Arnhemse binnenstad volledig in een groot theater veranderd. Er zijn optredens van straattheatergroepen uit binnen- en buitenland. En wat kun je nog meer verwachten op dit festival? Behalve korte theatervoorstellingen is er dans, acrobatiek en comedie. Het theater is verspreid over de hele binnenstad, wat betekent dat je overal wel een optreden kunt bekijken. Niet heel onbelangrijk, het festival is gratis. Wel even blijven luisteren naar Connect, want het straatfestival begint pas om 12 uur. En duurt het 6 uur, dus tot 12 uur kunnen we even hier blijven hangen.
0: En als je dat niet doet, ja, dan mis je de volgende plaat die ik in de lijst zie staan. En dat is van, die is van Joe Cocker en Jennifer Warnes. Een tijdelijke samenwerking. Up is where we belong. En ere wie ere toekomt. Ja, de schrijver van het lied was natuurlijk Will Jennings. Ja, hij overleed 2 jaar geleden en je kent vast wel My Heart Will Go On van Celine Dion. Tuurlijk kennen we die. Ja. Maar ook deze is van zijn hand. Up is where we belong. Joe Cocker, Jennifer Warnes.

0: moest even de laatste echo afwachten, want dit was Through the Echoes van Paolo Nutini. 3 jaar geleden bracht hij het nummer uit, nadat hij circa 8 jaar was het stil rond de zanger. Maar als je dit hoort, ja, kunnen wij toch weer even genieten van zijn stem en het echte zondagochtendgevoel dat hierbij hoort bij Connect. Ja, weet je, ik vind het lekkere muziek, maar het is geen blues, hè?
1: Het is geen blues. Maar waar wel blues te horen is, Henk, dat is een duiven. Want daar is gisteren al het bluesfestival begonnen en het gaat vandaag verder. Waar moet je zijn? Het Remigiersplein in Duiven. Daar staat namelijk volledig alles weer in het teken van de blues tijdens het bluesfestival van Duves Mixed Music. Ja, mooi woord is dat. Duves Mixed Music. 6 bands uit binnen- en buitenland zorgen voor een gevarieerd programma met indrukwekkend gitaarwerk en natuurlijk de bekende bluesklanken. Vanaf 4:30 zijn er verschillende optredens en zijn waarvan er zeker een paar willen noemen. Je kunt gaan kijken, luisteren naar Matt Lee, de Gerrit Veldman Band. Lekker Nederlands. Maar ook de Sean Webster Band. En de afsluiting is van 7:30 tot 8:00 door de Stef Paglia Band. Ja, ik heb een heleboel genoemd. Je kunt er ook beter gewoon heen gaan, want de toegang is gratis.
0: De toegang is gratis. Nou, kijk eens aan. Hey, en wij gaan toch weer even naar de jaren 80, waarin zoveel mooie muziek werd gemaakt.
1: Ja.
0: Zoveel dat we zouden de hele ochtend mee kunnen vullen, maar vooral de diversiteit, hè, dat draaien we soms. En tussendoor doen we dat dan ook om het even een beetje luchtig te houden. We gaan naar Inexus. En die hebben een geweldig nummer. Zet ons niet apart. Of zoals ze zelf zingen.
1: Juist.
0: Never tear us apart. En weet je, hier bij Connect gaan we dat gewoon doen. Voor jou. Never tear us apart. Inexus.

Ja, en we zien dat bijna het nieuws van 11 uur eraan komt. We kunnen net één plaat draaien, zie ik. Ja, en dan kan ik deze alleen maar even aankondigen. Haar naam is voor altijd natuurlijk verbonden aan dat ene liedje, House for Sale. Ja, je kent natuurlijk de hit uit 1975 van de band Lucifer, waarin Henny Huisman, ja, Henny Huisman, we zouden hem bijna vergeten, maar hij drumde uiteindelijk met Margriet Eshuis, en haar bedoel ik natuurlijk. Ze zingt niet, maar het is ook een prachtig nummer. House for Sale. En daarna het nieuws van 11 uur.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is er meer verkeer op de weg op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld ben je 10 minuten kwijt. En tot zover de ANWB verkeer.

0: alvast geschikt om op bruiloft een partijen te laten horen. Of gewoon omdat het is. Het gaat weer eens een keer over. Ik hou van jou en ik blijf van jou houden. En ik blijf je trouw, enzovoort, enzovoort. De tekst en muziek voor Pointless. Ja, want over dat nummer heb ik het van Louis Capaldi. Dit nummer schreef hij zelf, maar ook samen met ene Ed Sheeran. En die kennen we vast nog wel.
1: Lekker toch?
0: Lekker toch muziek, ja.
1: Dat is nog een...
0: Welkom terug voor het laatste uurtje, ja. Trouwens.
1: Ja. Mocht je er nou energie van krijgen of denken, hey, hoe zit het dan met de energie? Nou, er is een open energiedag. En dan kun je het windpark De Koningsplei in Arnhem bezoeken. Want langs de pleigroute in Arnhem staan vier windturbines van windpark Koningsplei. En op zaterdag 19 september opent het park haar deuren voor publiek tijdens de landelijke open energiedag. Leden van de Rijn en IJssel Energiecoöperatie, de Rijen, vertellen hoe de energieopwekking werkt en hoe onder andere bewoners mede-eigenaar zijn geworden van dat mooie energiepark. Wil je erheen? Pak je agenda en noteer de open dag is op 19 september. En de openstelling is vanaf 10 uur 's morgens. Je vindt de windmolens aan de Nieuwe Havenweg in Arnhem. Ja, ja.
0: Energie.
1: Donkey Shot. Donkey Shot.
0: Donkey Shot.
1: Die vocht er ook tegen die windmolen. Ja, maar dat was een heel ander verhaal, toch?
0: Nou, je kunt ze nu van dichtbij gaan bekijken. Inderdaad.
1: Zeker weten, op de 19e.
0: Ik kijk naar de lijst en dan kijk ik heel dichtbij en dan zie ik er een nummer staan. Dit keer geen slepende gitaarsolo, maar het belangrijkste instrument op dit nummer. Henk, dat zul je niet geloven, maar dat is een cello.
1: Oké.
0: Ja. Hoe dan ook, gewoon mooi om te horen. En daarom is het nummer, heet dan ook gewoon het nummer. Beautiful, de zangeres, moet ik nog even noemen. Christina Aguilera.

En dan nu echt wat anders. Stevig drumwerk, een rauwe stem. En dan kan het niet anders. Dan heb je de Canadese band Nickelback in de lijst staan. Zit je nog op de camping? Zet de schelen in de vas. Zit je thuis? Let op het glaswerk. Ah nee, een beetje overdreven hoor. Maar iets steviger komt het wel uit de luidsprekers. When We Stand Together, Nickelback.

0: When We Stand Together. Ja, dat we niet altijd naast elkaar staan, dat mag wel blijken. Want Henk, je hebt daar woensdagavond een special over.
1: We hebben een special over. En even voor alle duidelijkheid. De afgelopen week was het weer het nieuws. Zo'n 750 keer per jaar gaat het mis in Nederlandse ziekenhuizen. Nou, dat is helemaal triest. Maar ziekenhuizen die blijken daar niet altijd even open in te zijn. En nu heeft zich de afgelopen jaren, en dat is al een jaar of 15 geleden, een hele bijzondere situatie voorgedaan in ziekenhuis Rijnstaten. Daar was een orthopeed, Piet van Loon. En Piet van Loon die deed in zijn praktijk, hij was lid van een maatschap, deed hij nog een aantal operaties aan ruggen, ruggenwervels, die wat extra tijd kostten. Dat waren op zich goede operaties, bijzondere operaties, maar daar was niet een of andere code voor. Dus ja, de collega's zeiden, ja, beste Piet, jij doet een dag over een hele operatie. En diezelfde dag kunnen wij de 3-4 doen. Dan kunnen we geld van verzekering werk. Dus Piet was niet zo populair op dat punt. Eindverhaal. Piet heeft afscheid genomen van die maatschap. Vaststellingsovereenkomst. En dan denk je, nou, vaststellingsovereenkomst. Je bent weggegaan. We hebben het financieel netjes afgehandeld. Het is klaar. Maar wat blijkt? Het ziekenhuis Rijnstaten zelf gaat er zonder dat ze daar Piet van Loon over informeren. Allerlei onderzoeken laten plaatsvinden en komen dan tot de conclusie dat er in 10 gevallen iets verkeerd gegaan zou kunnen zijn. Ze hebben zelf de patiënten benaderd in de trant van God. Het zal wel niet zo goed gegaan zijn met die operatie. Hè?
0: De vraag stellen is het antwoord geven.
1: Nou, onderzocht bleek trouwens van die 10 operaties dat de 1 helemaal niet door Piet van Loon gedaan was. En daar hebben Mark Snijders en Eugène Leenders hebben daar een podcast over gemaakt en die heet De Rechte Rug. En wij gaan aanstaande woensdagavond samen met hun eens kijken hoe dat nou werkt met de onderzoeksjournalistiek. En of het na al die jaren nou een beetje zo geweest is dat Rijnstaten gezegd heeft, ja, we hebben toen misschien, ik zou bijna zeggen, meneer Van Loon nog een extra trap in de rug na willen geven. Ik heb geen flauw idee wat er dat moment gebeurd is. Dat gaan we woensdagavond horen. We hebben even een teaser. We laten even wat horen.
2: Ik heb gestreden om weer terug te komen.
3: Een arbeidsconflict mondt uit in een nachtmerrie die al 17 jaar duurt. Met in de hoofdrol een vrijwel onbekende rechtsprekende instantie.
4: Die methodes hanteert waar ik zeg, ja, maar dit is geen waarheidsvinding.
3: De orthopedisch chirurg Piet van Loon verliest noodgedwongen zijn baan in ziekenhuis Rijnstaten. Hij krijgt later diepe excuses van de minister. Waarom strijdt hij dan nog steeds wanhopig voor erkenning en eerherstel?
4: Er is geen kans dat hij zijn recht haalt. Kom je in de problemen, dan word je vermorzeld.
1: Hij is een Kafkaiaanse toestand. Iemand die, ik zou zeggen, op een of andere manier toch vanwege instanties vermorzeld moet worden. Want ja, een gewoon afscheid en dan net...
0: Zat er gewoon niet in. Henk, zeker een aanrader. Woensdagavond vanaf hoe laat?
1: Bij ons vanaf zo'n 8:30 in Connected. En mocht je nou geïnteresseerd zijn, je kunt de podcast van Eugène Leenders en Mark Snijders beluisteren. De Rechte Rug, 4 afleveringen. En mocht je wat willen weten hoe het nou in ziekenhuizen gaat en hoe soms raad van bestuur daar hele rare dingen doet vanuit de macht, dan zou ik zeker die podcast even luisteren. De Rechte Rug, woensdagavond, bij ons in Connected.
0: Wij gaan terug naar de muziek. Ja, Billy Joel heeft er 17 jaar over gedaan om zijn nieuwe muziek uit te brengen. En omdat hij de lol er niet meer van inzag, was hij gewoon gestopt. Inmiddels is hij 74 jaar en heeft hij zijn plezier weer terug. Toch, hij heeft het weer teruggevonden in 2024. En dat laat hij horen met het nummer met de toepasselijke titel Turn the Lights Back On.

0: En bij dit nummer ging het licht even uit, want het was Orchestral Maneuvers in the Dark. En we gingen even terug naar de mooie jaren 80. Hè. Het was een nummer van OMD. Door de galm en de samenzanger werd dat toen vergeleken met ABBA-muziek. Maar ja, dan mag je dat dan maar beoordelen, toch?
1: Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind het gewoon lekker klinken.
0: Ja, lekker klinken toch?
1: Ja, is toch ook belangrijk op deze zondagochtend. Zeker weten. Connect.
0: Hé, maar als je nou niks te doen hebt, heb je nog een leuke tip voor mensen?
1: Wat dacht je, Henk? Pak je agenda er even bij. Want zaterdag 5 september, dan is het weer zover. Weer een open podium in de zaal van de Lanteren in Zevenaar. Wie kun je zien en horen? En als eerste staand Old Strings, New Views op... Mick Jagger op de achtergrond. Nee, die komt niet hoor bij het open podium.
0: Zo de gek was?
1: Lanteren. Nee, die komt echt niet. Nee. Nee, maar wie er wel staan op de 5 september zijn de Old Strings, New Voices. Het repertoire van deze mensen, als je ze nog niet kent. Miley

0: En zover Mick Jagger, die heeft met David Bowie een nummer gemaakt, Dancing in the Street. En of ze nou In the Dark met The Boss in the Street zongen, of In the Dark, ik heb geen flauw idee. Maar deze twee heren die hebben een cover gemaakt. En het werd voor het eerst gezongen in 1964.
1: Zo.
0: Toen werd het opgenomen door Martha en de Vandellas.
1: Ja, zeker.
0: Deze uitvoering in 1985, die werd weer een succes. Want wat opvalt, als ik nu Mick Jagger hoor zingen op zijn laatste album, Hackney Diamonds, dat hij als een van de weinige zangers van de 80-jarige nog steeds een stem heeft.
1: Ja, hij wel.
0: Lekker nummer, Dancing in the Street, David Bowie en Mick Jagger. Had even wat vertraging, maar is niet erg. Want, daar is hij. Ja, ook een man van 80, hè. Ja. Doe het even, hè.

Ja, de laatste lach van Mark Knopfler en Van Morrison zie ik staan. Dat is heerlijk, een samenwerking tussen twee grote sterren in de muziekwereld. En dan krijg je dit als resultaat. Gewoon zoals ik vaker zeg, volumeknop even op standje, burengerug, The Last Love.

0: Precies 11:30 en dat betekent het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Bij een overwegend matige westenwind wordt het vandaag 18 tot 23 graden. Vanavond wat minder wind en bijna overal droog. In de nacht daalt de temperatuur naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Morgen wordt een zonnige dag met alleen wat bewolking in het noorden. Het wordt 22 graden bij een wind die naar het oosten draait. Vooruitzichten voor de rest van de week zijn droog, veel zon en stijgende temperaturen. Maar vanaf woensdag kans op onweer, daarna minder warm en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Paradise, ja. En als je over een paradise zingt, ja, dan kom je automatisch ook terecht bij Guns N' Roses. Ja, je hoort het goed, Guns N' Roses. En het nummer Patience, ja, is vertaald, betekent het geduld. En dat geduld, dat vragen we nog even aan de luisteraars van het programma dat na ons komt. Het lunchpakket. Ja, onze collega en presentator Ton Charet, hij is inmiddels in the house, zoals dat heet. Hij maakt zich klaar voor het programma. Blijf in ieder geval luisteren, maar wij draaien vast Patience. Guns N' Roses.

0: moesten even wat geduld hebben, Guns N' Roses en Patience. Waar je ook geduld mee moet hebben, nou ja, heel veel geduld valt ermee. Dat is mijn Nick. Nick is onze huisdier van de week. Nick is een prachtig wit konijn. Je kunt het allemaal op onze website zien. En Nick die zoekt een mooi nieuw buitenverblijfje bij iemand. En het mooiste is dat er ook wat dames zouden rondlopen. Of Nick gesteriliseerd, dat weet ik niet. Maar goed, doe je dat niet en je hebt een aantal dames en je zet Nick erbij. Nou, dan zou ik zeggen, dan bij de konijnen af, hè. Bij de konijnen af. Hey, we hebben trouwens ook weer een verzoekje binnengekregen van onze vaste luisteraars uit Duiven. En Hugo die vraagt een plaatje aan voor, hoe kan het ook anders, de vrouw die naast hem zit. Ja. En Bente mag ook meeluisteren. Nou, een lekker nummer van Westlife. If I Let You Go, denk ik.
1: Speciaal voor Mariska, geloof ik.
0: Mariska, ja.
1: Ja, ook leuk. Mariska.
0: Ja, Westlife. Komt-ie. Okay.

0: En nadat we het verzoekplaatje gedraaid hebben, stappen we weer over op de lijst die we hebben voorgeprogrammeerd. En dan kom ik tegen Pink, All Out of Fight. Ja, een nummer van deze bezige zangeres, want het is ontzettend druk. Pink uit 2023, ze timmert aardig aan de weg, want dit is alweer haar zesde single van haar negende studioalbum, Trustful. Ja, alle informatie die je krijgt, krijg je gratis mee voor de statistieken.
1: Oké, maar Alex, als er nou een zangeres is die Pink heet, is er dan ook een zanger die Duim heet?
0: Ik heb geen idee. We gaan het opzoeken. Je weet het, hè?
1: Ja.
0: AI weet alles.
1: AI weet alles.
0: Wordt thuis ook altijd gezegd. Zullen we hem draaien? All Out of Fight. Pink.

0: Iedereen weet het wel, hè, bij Connect op de maandagavond. Kijk op de samenleving. En enige tijd geleden was daar Marieke van Kessel. En die vertelde iets aardigs, en staat ook op onze website, over de Gelderse Dag, die op 26 september weer wordt georganiseerd. Want inwoners van onze regio kunnen dan een kijkje nemen in het klooster in Huissen, provinciehuis in Arnhem, Papendal bij het Vitesse Home en het kerkje op de Heuvel in Hilsum. Wie kent het niet? Tijdens die Gelderse Dag openen allerlei locaties hun deuren. Zo kun je in Lingewaard het klooster in Huissen bezoeken, in Duiven zet een buurtcentrum de deuren open en in Arnhem zijn activiteiten met natuur, landschap en tuinen, maar ook sport. Papendal doet ook mee. Nou ja, wat wil je allemaal nog meer? Het kan allemaal op de 26e september, de Gelderse Dag. Wil je meer weten? Op onze website staat nog meer informatie.
1: Altijd, en wij vullen het wel aan. En dat doen we ook met muziek deze keer. Gavin DeGraw. Ja, timmert al lang aan de bekende muzikale weg. En zes te zien en te horen op 12 oktober in Tilburg bij zaal 013. Poppodium is het er. Ja, een voorproefje bij Connect kun je vast krijgen bij ons. Natuurlijk, dit is Follow Through.

0: Don't you agree? Ja, natuurlijk. Ben je het mee eens, Henk?
1: Ik ben het mee eens. In Westvoort hadden ze gele ballen, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, geen gewoon. Ja, nee, niet dat u. Dat
0: nee,
1: u
0: nee.
1: Ons beticht van allerlei.
0: We blijven op het pad.
1: We blijven op het pad. Nee, maar er waren skippieballen, 600. Dan hebben ze een record mee gevestigd. Ja. Vanwege de 1300
0: jaar. Dat is leuk. Bestaan. Zal ik een stukje op onze site klopt?
1: Ja, onze collega Peter Nellissen. Die heeft laten zien dat hij geweldig met zo'n skippiebal overweg kan.
0: Ja.
1: Is onvoorstelbaar.
0: Ja.
1: Gaat lekker. Hé, hey, trouwens, nog eventjes. Denk er nog even aan. Aanstaande woensdagavond, 8:30. Ja. De rechte rug. En luister hem even, die podcast.
0: Mag je de laatste plaat aankondigen? Want dan zit dit programma er echt op. En ja, het laatste nummer wat ik heb geplaatst, dat is The Loneliest, oftewel De Eenzaamste. En dat hoef je helemaal niet te zijn, want hij is inmiddels gearriveerd. Hij staat ook al bijna achter de knoppen. Ton is er. En Ton die heeft zijn lunchpakket weer helemaal gevuld. Met heel veel muziek, heel veel nieuws. Je mag weer los zo dadelijk als wij klaar zijn. Wij gaan afscheid nemen van de luisteraars. We gaan afscheid nemen van Stijma, voor je techniek weer bedankt. Henk. Ja. Wat kan ik zeggen?
1: Nou,
0: zullen we gewoon starten en dan zeggen...
1: Jij kletst er veel te veel eigenlijk.
0: Tot volgende week.
1: Ja, hou er maar mee op.
0: Goed, ik stop ermee. En dan mag dit nummer het laatste zijn wat je van ons programma hoort. The Loneliest.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk om de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk om de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beatsport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloemen noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloemen zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 richting Apeldoorn door de wegwerkzaamheden op de A12. Daarom heb je tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten op onthoud. Het is ook druk op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf Zevenaar ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: 8:12, Lady Gaga en Akon met Just Dance.
1: Dit is Connect. Het lunchpakket.
0: Ja, inmiddels 8:12 dus. Een hele goede middag. Het lunchpakket tot aan de klok van 2:00 ben ik gezellig bij je. Maar dit keer ben ik niet alleen. Nee.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, je hoort hem hier al. Voor de televisie kun je het ook waarschijnlijk zien.
2: Naar de mensen.
0: Ja. Hey, Nico, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja.
0: Wie is Nico?
2: Nou ja, we zijn natuurlijk collega's van het lunchpakket. Ik zit elke vrijdag tussen 12 en 2. Ik ben Nico, ik kom uit Pannerden, 33 jaar, getrouwd. En ja, wat wil je nog meer weten?
0: Nou, dit is een van jouw favoriete hobby's, neem ik aan.
2: Jazeker, anders zou ik hier niet zitten.
0: Nee. Maar buiten deze, heb je ook nog andere hobby's?
2: Ik hou heel veel van reizen eigenlijk. Ik reis de hele wereld rond. Ik ben nu al in 33 landen geweest.
0: Zo.
2: Dus heel Europa heb ik eigenlijk al praktisch uitgespeeld.
0: Zo.
2: Ja, dus ja, okay. En ik heb nog een hond. Dus in het weekend loop ik lekker met de hond door het bos heen.
0: Heerlijk.
2: In Sonsbeek Park soms, dus heerlijk.
0: Ja, voor de luisteraars. Nico, welkom in ieder geval. Ja,
2: aangenaam.
0: En elke vrijdag dus ook te beluisteren hierbij Connect met het lunchpakket.
2: Zeker weten.
0: Nou, geweldig. Hey, vandaag wordt er ook even gevoetbald. Jazeker. Trouwens, er is gisteren ook nog gevoetbald. Fortuna Sittard tegen AZ. Daar werd het maar liefst 0-2. Sparta Rotterdam tegen FC Utrecht. Daar werd het een gelijkspel. 3-3. En ook SC Heerenveen tegen PEC Zwolle. En daar werd het 0-2. Vandaag wordt er dus ook gevoetbald. Zo dadelijk de wedstrijd om 11:15. Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. En dan om 14:30 ook nog een wedstrijd. PSV tegen FC Groningen. En dan de afsluiter vanmiddag om 16:45. SC Cambuur tegen Feyenoord. Nou, dat belooft weer een fantastische middag te worden qua voetbal. En afgelopen vrijdag is er natuurlijk ook gevoetbald door Vitesse. Maar daar vertelt Nico straks het een en ander over. Dus,
2: wat een nederlaag, hè?
0: Ja. Ja, ik wilde het eigenlijk niet zeggen,
2: maar... Ja, ik zeg het
0: gewoon. Ja, goed. Hey, muziek hebben we ook meegenomen. Ik heb het broodtrommeltje weer lekker gevuld met fantastische platen. Ja, zo komt er ook aan je voorbij. Ik ga het eventjes erbij pakken, het lijstje. Taylor Swift, ABBA. Eigenlijk weer te gek om... dit te kunnen draaien voor u als luisteraar.
2: Gewoon ramvol.
0: Ja, ramvol, zeker weten. Te beginnen met...
2: Natuurlijk met Shepherd hier op Connect.

0: man. I feel like a woman.
1: Shania Twain. Man, I feel like a woman. Ja, ik hoop het toch niet. Ja, het is weekend. Kan natuurlijk wel. Ja, het kan.
2: Het kan zeker.
1: En er is natuurlijk weer gevoetbald. Natuurlijk, Vitesse heeft afgelopen vrijdag gespeeld tegen Almere City. Ja. En onze collega's van Connect Sport die spraken met Nino Zonneveld.
2: Ja.
1: Ja,
2: dan moet hij het wel doen. Hè?
1: Ja, dan moet hij het wel doen.
3: Dat overigens naar deze wedstrijd?
4: Ja, vooral teleurstelling, denk ik. Je gaat thuis drie, met 0-3 eraf. Dus, ja, dat is niet goed te praten. En ja, super zuur resultaat.
3: Dat was eigenlijk helemaal niet nodig als je dan de eerste, nou wat zou het zijn, 60 minuten speelden jullie gewoon beter. En dan ineens lag dat doelpunt erin en zakt het helemaal in.
4: Ja, eens. Wat je zegt, tot de 60 minuten waren we wel goed. Dan waren we de betere ploeg. Ja, en hun maken gewoon net die 1-0. Dat, wat voor hun natuurlijk lekker is. En wij moeten dan terug in de wedstrijd komen. En dat is dan net moeilijker dan we dachten.
3: Hoe kan dat, dat verval?
4: Ja, ik weet niet. Ik denk dat de wedstrijd wel een kantelpunt nodig had. Zeg maar. Zo'n doorbraak dat beide ploegen moesten scoren. Nou ja, ik denk dat wij de betere ploeg waren met papieren, zeg maar, om een goal te maken als eerste. En hun maken hem, ja, en, vrij snel. En na de wissels komt, zeg maar, de 2-0. En ja, dan stort het eigenlijk min of meer in.
3: Is dat dan ook niet een enorme moodkiller dan? Als je ook, jij komt er net in, dan is het al 1-0, wordt het 2-0. En ja, dan wordt het natuurlijk helemaal een uphill battle.
4: Ja, maar daarom ben je ook als invaller. Je probeert de wedstrijd om te draaien. En helaas is dat vandaag niet gelukt. Was wel meer in dat opzicht gewoon net iets beter in de afwerking. In de honger om te willen scoren. Om resultaten hier te halen. En ja, daar kunnen we ons wel in de spiegel voor aankijken.
3: Ja. Wat vond je van je eigen invalbeurt?
4: Persoonlijk vond ik het niet best vandaag. Ik vond mezelf echt niet goed invallen. Als je de wedstrijd gezien hebt, wat ballen speelde ik niet goed in. Die vrije trap. Training schiet ik ze binnen. Vandaag was het niet. Dat is tegen Jong Utrecht. Ja, als hij half meter hoog is, dan gaat hij erin, helaas. En voor de rest te weinig gedaan. Aan de bal, aan de bal als in de diepte voorzetten, was allemaal net niet.
3: Met welke opdracht werd jij het veld ingestuurd door de trainer?
4: Vooral proberen nieuwe energie de fans achter ons weer te krijgen. Vooral tweede paal erbij zitten. Nou ja, bij één bal van Marcolo zag je dat wel. Was ik er wel goed bij, tik ik hem ook net aan, alleen hij tikte hem net weer eruit. Dus 1-2 ging hij eruit. Ja, dat is jammer. Dus vooral dat.
3: Op naar volgende week dus.
4: Ja, 100%.
1: Ja, je hoorde dus invaller Nino Zonneveld. En we spraken ook nog even met Matthijs Maschalk.
3: Ja, Matthijs, wat is nou het gevoel dat overheerst naar deze wedstrijd?
5: Natuurlijk teleurstelling. Je verliest hem. Ik denk dat we het een beetje hebben laten liggen eigenlijk. 0-3 natuurlijk, maar ik denk dat het echt niet had gehoeven vandaag.
3: Als wij teruggaan naar het begin van de wedstrijd. Jullie begonnen eigenlijk best wel goed. Dat duurde tot eigenlijk de 1-0. Hoe kan het dan zo misgaan eigenlijk?
5: Ja, je weet het. Ja, het is heel vaak dat als je mezelf niet scoort, dat het net de andere kant opvalt. En dat het in de kleine momenten de wedstrijd wordt beslist. Dus ja, ik denk dat het vandaag ook weer gebeurde.
3: Ja.
5: Ja, heel zonde dat hij bij ons niet valt, maar bij hun wel.
3: Ja, want jullie hadden best wel veel voorzetten die dan net niet goed vielen. Is dat dan iets wat scherpte is of gewoon pech, wat natuurlijk ook kan zijn?
5: Ja, ik weet niet waar het vandaag aan lag, maar het kan aan allebei liggen natuurlijk. Tegen Jong Utrecht wisten we wel 4 voorzetten scoren en dan vandaag viel het dan net niet goed. Dus
3: geluk eigenlijk dan een beetje. En ja, het gaat natuurlijk hand in hand samen in het voetbal. Soms dan valt het mee en soms valt het dan tegen. Is dan vandaag een beetje tegengevallen dat het net allemaal niet goed viel?
5: Ja, ik denk dat het vandaag gewoon allemaal niet goed viel. Net niet goed. En ja, dan laat je het eigenlijk om te scoren.
3: Voor jou dan, want jullie trainen doet eigenlijk best wel voor ons als pers gekke dingen. Het is heel vaak 4-2-2-2 geweest. Nu in één keer weer 4-3-3. Wanneer hoorde jij dat? Dat jij in de basis zou spelen?
5: Vandaag eigenlijk.
3: Ja.
5: Eigenlijk horen we het altijd dus dag zelf in de bespreking.
3: En bevalt dit jou meer dan de 4-3-3?
5: Ja, ik vind het ook wel lekker om wat meer naar voren te spelen af en toe. Maar dit gaat me ook wel goed af. Dus ik probeer gewoon ja, te staan waar de trainer me nodig heeft. En als dat de ene keer zo is, de andere keer ja, in de andere, voor andere opstelling, dan, ja, dan, moet, dan doen we het daarmee.
3: En over je eigen spel dan? Ben je daar tevreden over na zo'n wedstrijd?
5: Ja, je ziet natuurlijk dat hun vandaag snel in de laag blok kwamen. Vooral

0: ja, we hadden deze moeten winnen, maar ik denk dat we gewoon sowieso door moeten als team.
1: Ja, en tot slot werd er ook nog even gesproken met Enzo Cornelissen.
2: Nou, Enzo Cornelissen, terug in de Gelredome. Ook nog maar 3 punten weer weg. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd?
3: Ja, met een goed gevoel. We kwamen hier om te winnen. We wisten dat het een lastige wedstrijd ging worden. En het is misschien een beetje geflatteerd de uitslag. Maar nee, we zijn wel blij.
2: Kijk je terug op je eigen wedstrijd?
3: Ja, ik denk met een goed gevoel ook. Ik zat goed in de wedstrijd. Ging heen en weer. En een mooie assist gegeven.
2: Ja, precies. Mooie kopkans die door de keeper nog ternauwernood eruit gehouden werd. Mooie assist. Ja, helaas ook geel gepakt. Maar toch een lekkere wedstrijd voor jou, toch?
3: Ja, gele kaart hoort af en toe bij. Nee, klopt. Was een lekkere wedstrijd.
2: Sta je dan toch niet met een beetje dubbel gevoel? Want het is jouw stad. En je haalt even 3 punten hier weg. Neem je mee naar Almere?
3: Ja, ik moet zeggen, tijdens de wedstrijd ben je er natuurlijk niet mee bezig. Want je wilt gewoon winnen. Maar ja, het blijft wel gek inderdaad om hier in een ander shirt te spelen.
2: Hoe is dan het contact met de spelers van Vitesse? Op het moment dat je voor de wedstrijd, maar misschien ook wel na de wedstrijd?
3: Ja, ik moet zeggen, ik ken niet iedereen meer natuurlijk. Omdat heel veel zijn weggegaan. Maar ik zat bijvoorbeeld met Marcus, Steffen. Die ken ik nog wel goed. Dus nee, dat is wel leuk. Altijd even weer bijpraten.
2: Hoe is het verder met je bij Almere?
3: Ja, goed. Hopen dit seizoen betere prestaties te leveren als vorig seizoen. En zijn goed begonnen.
2: En jezelf? Hoe heb je je ontwikkeld daar?
3: Ja, ik denk vorig seizoen wel een lastig seizoen gehad. Basis gespeeld, uit de basis gegaan. Ook weer in de basis gekomen. Een beetje op en neer. En dit seizoen hoop ik natuurlijk vast de basis te worden. Alleen het blijft lastig, want we hebben heel veel concurrentie. Dus we moeten hard blijven werken.
2: Ja, oké, maar dat neem ik aan dat je dat juist ook wel extra motiveert, toch?
3: Ja, zeker. Een beetje concurrentie is niet slecht.
2: Wat zijn dan de kwaliteiten die je daar extra hebt ontwikkeld?
3: Ja, ik ben sowieso als mens gegroeid. En dat helpt je heel erg in het veld. Slimmigheidjes, verbaal. Het creëert toch een bepaalde rust die ik misschien vroeger niet had. En ja, dan gaat het spel ook wat trager voor je. Dus dan is het allemaal makkelijker.
2: Klinkt wel mooi als mens ook. Heb je daar voorbeelden van?
3: Nou, ik ben nu een half jaar vader. Ik woon op mezelf nu, samen met mijn vriendin. Al meer dan 140 potjes in betaalde voetbal gespeeld. Dus ja, dan ontwikkel je jezelf heel erg.
2: Volwassener geworden, mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, denk het wel.
2: Wat zijn nou de verschillen tussen Almere en het Vitesse zoals jij het gekend hebt?
3: Ik denk, bedoelt u vandaag? Of, gewoon...
2: Ja, maar dat niet alleen, maar ook in het algemeen. Je hebt natuurlijk een aardige staat van dienst hier in Arnhem gehad. Je gaat naar een andere club, daar speel je nu inmiddels ruim 2 seizoenen. Daar zitten overeenkomsten ook verschillen natuurlijk. Kun je dat eens omschrijven?
3: Ik denk dat Vitesse echt een volksclub is. En Almere is nog een hele jonge club. Echt geen opgang. Mooie plannen. En ja, Vitesse, dat is gewoon een household name, laat het zo zeggen. Voor de rest zie ik ook, het blijft voetbal, 11 tegen 11. Dus het zijn heel veel gelijkenissen.
2: Volg je Vitesse dan ook nog wel een beetje?
3: Zeker.
2: Hoe zie jij de club nu?
3: Nou, ik heb veel positieve dingen over ze te zeggen. Ik bedoel, ze spelen net wat anders dan de meeste teams in Nederland. En ja, dat is best lastig. Vandaag kwam het er misschien niet altijd uit. Maar ik denk dat ze het iedereen in de KKD lastig kunnen maken. En ik blijf ze zeker volgen.
2: En wanneer kom je terug?
3: Nee, dat weet ik niet.
1: Ja, ze hebben dus zelf nog een week tijd om zichzelf te herpakken. Want volgende week vrijdag spelen ze weer tegen Den Bosch. Even kijken of het dan wel lukt. Je hoort nu Service Sunday Best. Heel Connect, dit is Lunchpakket. Goedemiddag.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect

0: We duiken met jou terug naar het jaar 1989. En dat allemaal samen met Roxette en The Look. Een hele goede middag. Hey, eventjes heel wat anders. Afgelopen vrijdagmiddag was het best wel een gele bende in Westervoort. Je zou zeggen een gele bende, Ton. Ja, echt een hele gele bende. Het zag helemaal vol met gele ballen.
1: Skippyballen, hè?
0: Ja. Ja, nee, oké. Okay. Inderdaad, skippyballen. En het ging hier eigenlijk om een recordpoging, had ik begrepen, of zoiets.
1: Ja, klopt, ja. Want Westervoort bestaat 1300 jaar.
0: Zo lang?
1: Ja, dus dachten ze nou op een gegeven moment, we moeten ook dat aantal skippyballen moeten we door de straat laten banjeren.
0: Ja. Nou, het is aardig gelukt, dacht ik.
1: Ze zijn tot de helft gekomen, ja.
0: Er is in ieder geval een begin.
1: Ja, maar het zag er wel heel leuk uit. En onze verslaggever Peter Nelissen, die was er ook. Die heeft een mooie reportage nog gemaakt met de mensen daar.
0: Oh, die kunnen de mensen ook zien?
1: Ja, die kun je gewoon bekijken op de website rtvconnect.nl.
0: Kijk.
1: Of gewoon op televisie natuurlijk.
0: Ja,
1: Connect TV.
0: Dat record, 1300, niet gelukt. Misschien een voorstel om het volgend jaar dan opnieuw te proberen.
1: Ja. Zullen we meedoen?
0: Zou je dat leuk vinden, ja? Nee.
1: Het is wel een beetje zo'n terug naar vroeger, zeg maar.
0: Nou, zelfs vroeger deed ik het niet eens.
1: Oh.
0: Laat staan dat ik het nu ga doen, zeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, het schijnt dat de oudste deelnemer, die was volgens mij 82, volgens mij.
0: Ja.
1: En de jongste was volgens mij 4 jaar.
0: Ja, nee, oké. Okay. Wereld van verschil.
1: Ja, precies.
0: Ik bedoel, dan zou ik het heel graag willen zien hoe die 82-jarige dat...
1: Ja, ik zou dat ook wel willen zien, ja. Zijn daar beelden van?
0: Terug in de tijd?
1: Ja.
0: Ja. Goed. Hey, dadelijk nog veel meer. Ook de muziek natuurlijk. Vanessa Carlton, die komt voorbij met 1000 Miles. Maar nu eerst Luna en Schoonzoon.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Gelderland rijdt het op dit moment langzaam aan de Duitse grens. Op de A12 richting Duitsland heb je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging de andere kant op richting Arnhem vanuit Duitsland. Tussen de Duitse grens en Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, 1977 praten we erover. We konden luisteren naar ABBA en Take a Chance on Me hier bij Connect. Ja, en dan heb ik het over het verleden. Nou, in Arnhem, daar zijn ze ook goed in het verleden. En zeker dit afgelopen weekend.
1: Jazeker.
0: Ja, want de binnenstad van Arnhem was dit weekend het decor van het straatfestival. Ja, je zou zeggen, waar heb je het nou in godsnaam allemaal over? Een straatfestival, dat is een theaterfestival waarbij dus nieuwe acts de kans krijgen om hun voorstellingen aan het Arnhemse publiek te presenteren.
1: Ja, het is eigenlijk voor jong en oud. Dus voor iedereen zit er wat wils bij natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is op zich wel leuk.
0: Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, voor de mensen die dus buiten Arnhem wonen en er eigenlijk nog nooit van gehoord hebben, ik zou zeggen, kom even richting Arnhem Centrum. Oftewel de binnenstad.
1: Kan nog net vandaag.
0: Ja, ja. Wat is er eigenlijk nog meer te doen dit weekend? Weet jij dat eigenlijk? Nee, hè?
1: Nee, het weekend, ik ga gewoon lekker lang uitliggen en...
0: Je houdt je er eigenlijk niet zo mee bezig.
1: Nee, eigenlijk niet. Ja.
0: En wat doe je trouwens voor werk, als ik vragen mag? Want dat,
1: ik doe, als ik dat moet uitleggen, ik werk bij een bedrijf dat maakt van die machines voor de pluimvee-industrie.
0: Oh.
1: En wat ik eigenlijk doe, ik coördineer het hele proces van A tot Z, dat alles eigenlijk bij de klant komt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus een soort supply chain baan.
0: Maar
1: heel saai eigenlijk op kantoor, hoor. Heel saai.
0: maar je zit niet alleen, neem ik aan?
1: Nee, we doen het met z'n vieren, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: En het is best wel een groot bedrijf en totaal werkt iets van 500 man of zo, dus ja.
0: En zo'n pluimvee, ga je ook naar de bedrijven toe om het...
1: Nee, dat gelukkig niet. Tijdens mijn introductie moest ik dus wel, zeiden ze van nou, je moet ook wel een beetje de machines leren kennen, dus ga maar eens een keer mee een dagje naar een slachthuis.
0: Godverdomme.
1: Echt.
0: Willen we het weten?
1: Nou, het is het lunchpakket, dus ik denk het niet. Nee, zeker niet.
0: Nee. Nou, goed. Hey, we gaan even weer terug richting muziek. Wat hebben we klaarstaan? Ja.
1: St. John natuurlijk.
0: Ja.
1: Even lekker zomers muziekje op de radio.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. De ontslagen Fedorov wordt steeds meer als een potentiële opvolger van Zelensky gezien. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat. Zo meldt de VN-gezondheidsorganisatie. Bij andere ebola-varianten is het vaccin wel werkzaam geweest. De WHO hoopt dat het nieuwe vaccin wel enige bescherming zal bieden. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. De politie noemt het een niet-natuurlijke dood en wil geen verdere mededelingen doen over de mogelijke dader of het slachtoffer. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg werd vrijdag gevonden. De verdachte zit vast. Een woordvoerder van het centrum zegt tegen Omroep Brabant geschrokken te zijn en nauw in contact met de politie te blijven. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A12 door de grenscontroles vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Blijf zo'n geweldige plaat vinden dit, hè. Kesha en TikTok. Ja, TikTok.
1: Ja, jij bent wel een TikTok,
0: ja.
1: Hoorde ik, hè?
0: Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, ja, ik doe dat heel graag.
1: Ja, ik weet niet. Ik voel me daar zo te oud voor.
0: Nee, ja, dat is absoluut niet waar. Echt waar. Ik bedoel, er zitten ook echte oma's zitten erop en opa's. En ja, nee, serieus.
1: En wat zit je dan meestal te kijken? Kattenfilmpjes of...
0: Nee. Ik doe daar echt het ja, ik ben er gewoon live.
1: Oké.
0: En ik doe daar een spel met de kijkers, om het zo maar te zeggen.
1: Ik heb hier gewoon dus te maken met een influencer. Bijna wel, hè?
0: Ja, bijna wel. Ja. Ja. Nou ja, ik doe het nu. Even kijken. 4,5 jaar zit ik nu al.
1: Wauw.
0: Ja. Ja, heel leuk.
1: En heb je best wel gewoon bereik, of niet?
0: Ja, zeker. Over heel de wereld, hè.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Ja, ze komen van alle kanten, hoor. Ik bedoel...
1: Daar draai je al niet voor om. Nee.
0: Nee, absoluut niet. Hey, waar ik me nog meer mijn hand niet voor omdraai is het voetbal.
1: Want, oh ja?
0: Nee, dat gaat ook gewoon door.
1: Serieuze zaak. Ja.
0: Ja, maar Go Ahead Eagles die speelt dus tegen ADO Den Haag. 11:45 begonnen die wedstrijd. Staat daar inmiddels 1-0. En dan vanmiddag ook nog twee wedstrijden. PSV tegen FC Groningen om 14:30. En dan de laatste om 16:45. SC Cambuur tegen Feyenoord. Ja. Nou, dat zijn toch ook weer geweldige wedstrijden. Vooral die laatste, daar ben ik wel ontzettend benieuwd naar. Maar ik ben Rotterdammer, dus ja.
1: Ben jij Rotterdammer, ja?
0: Ja, ik ben Rotterdammer. Ja, ken ik ook niks aan doen. En natuurlijk de fijnste plaat, die heb ik sowieso. Ergens, dat zei ik vorige uur ook al. Broodrommeltje weer lekker vol. Daniel, 3 Doors Down. Ja, eigenlijk weer te veel om op te noemen.
1: Ja.
0: Zeker. En wat dacht je van Goldband?
1: Noodgeval.

0: I'm Thinking of You. Two Birds on the Fourth Floor. Hier op Connect tijdens het lunchpakket met Ton en Nico.
1: Ja,
0: ja.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja. Hey, vanmorgen vroeg hebben ze in Doesburg wel een heel groot probleem gehad. Ik bedoel, als je daar vanmorgen onder de douche zou staan rond een uur of zes...
0: Dan denk je van, wat komt er nou uit de kraan?
1: Ja, dat dus.
0: Ja, want was het echt, wat was het? Bruin water kwam daar uit de kraan?
1: Ja, bruin, ja. Ja. Ja. Ja, het is echt niet te geloven, want ja, waar kwam het eigenlijk door? Nou, er was een leidingbreuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat hoor je de laatste tijd wel vaak inderdaad, overal een leidingbreuk. Ja.
1: Ja, en ik bedoel, we hebben natuurlijk dat probleem gehad met het lage water. Ik bedoel, dat was ook nog een dingetje.
0: Maar dat schijnt nu wel weer aan de betere hand te zijn.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ze mogen weer varen, geloof ik.
0: Ja,
1: heb ik
0: klopt,
1: begrepen. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja,
1: ja, ja. Of het allemaal goed gaat, is nog maar de vraag. Maar goed. Hey, in ieder geval, de leidingbreuk. Ja, was vanmorgen van 6 tot 8:30. En dat ja, kwam dus op veel plekken. Dus ja, daar kwam geen water meer uit de kraan ook zelfs.
0: Nee, dat was echt ellende. Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, het schijnt allemaal nu weer opgelost te zijn. Vitens heeft het allemaal weer netjes opgelost.
1: Ja, nou
0: dus,
1: ja.
0: Je kunt weer met rust hard douchen.
1: Ja. Zonder dat bruine baksel, baba.
0: Ja. Ja.
1: Goeiedag zeg. Hey, zo dadelijk hebben we de agendaberichten voor je sowieso. En Daniel met Julie. Ken je die plaat?
0: Nee, nee, ik laat me gewoon verrassen.
1: Oké. Okay. En nu hebben we...
0: Natuurlijk Elena, Midnight Sun, die ken ik dan wel.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigen tijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Muziek, nieuws en sport uit de regio. Connect, overal thuis.

Lekker terug in de tijd. Zijn het allemaal met Daniel en Julie hier bij Connect. Hey, in de omgeving van de Zoslaan in de Arnhemse wijk de Geitenkamp geldt per direct een cameratoezicht.

0: Wow. Want ze hebben dus daar bij die Pilatenstudio hebben ze eerst stenen ingegooid in de ruit.
1: Ja.
0: En toen is het nog een keer gebeurd. Ja. En nu is het voor de derde keer nog een keer gebeurd. En ze hebben op die ruit hebben ze ook geschreven van betalen, betalen, betalen. Dus ja, ze weten niet wie de dader is. Daar zijn ze dus naar op zoek. Maar ze hebben dus camera's geplaatst. En ja, ze gaan het een beetje in de gaten houden voor de komende tijd. En die
1: maar betalen. Ik bedoel, wat moeten ze betalen?
0: Ja, dat is dus de grote vraag. Daar zijn ze dus naar op zoek. Ja. En ze hebben dus die Pilatenstudio hebben ze ook voor op last van de gemeente hebben ze die even een tijdje gesloten.
1: Ja.
0: En ja, ik liep er dus laatst langs. En het is best wel, het ziet er wel heftig uit. Ja.
1: En wat is die Pilatenstudio? Wat gebeurt er allemaal? Want ik ben onbekend.
0: Ja, als mijn vrouw zegt altijd, ik ga altijd Pilates doen. Ik heb geen idee wat ze doet eigenlijk daar. Het zal vast iets heel sportiefs zijn, maar in allemaal rare posters of zo. Ik weet het niet, maar...
1: Merk je thuis niks van, denk
0: ik. Nee. Dus ja, ze hopen dat een beetje de daders afschrikt. Ja. En ja, want die explosies gebeuren vaak 's nachts of midden in de nacht.
1: Ja.
0: Dus ze kunnen niet echt traceren wie het is, zeg maar.
1: Ongelooflijk, joh.
0: Ja.
1: Ja, er gebeuren zulke gekke dingen op deze wereld.
0: Ja, er lopen meer gekken buiten dan binnen, zeg maar.
1: Ja. Oh.
0: Wij zitten binnen,
1: hè? Oh, mooi, man.
0: Tijd voor muziek, denk ik, maar.
1: Ja, doen we maar. We gaan... Ja. Nee, die is trouwens wel... Three Door Down komt zo even voorbij met Here Without You. Maar nu eerst Marshmello en Kelsey Ballerina.
0: Met Another Drink.

0: Here Without You. Three Doors Down. Een track die eigenlijk nooit gaat vervelen, vind ik. Vind ik althans.
1: Nee, dat is absoluut. Nee, geef mij meer van zulke platen. Zeker. Ja, ik ben er gek van, hoor.
0: Absoluut. Ja. En gisteren heeft er iets plaatsgevonden.
1: Ga je gang.
0: Gisteren heeft er in Arnhem, of vrijdag moet ik zeggen, eigenlijk vrijdagmiddag heeft er een botsing plaatsgevonden met meerdere voertuigen. Op de burgemeester Matser Single. En er waren dus meerdere rijstroken geblokkeerd. Het ongeluk vond plaats ongeveer over 3:50 middags. Het voorste voertuig werd later verplaatst om het verkeer beter laten door te stromen. En ja, zowel politie als ambulance waren ter plaatse. Ja, zoals bekend is er eigenlijk niemand gewond geraakt. Dus dat is in ieder geval goed nieuws.
1: Goed nieuws, ja. Absoluut. Ja. Ik heb niet zo goed nieuws.
0: Oh, vertel.
1: Nee. Ja, ter hoogte van de uiterwaarden van Arnhem-Zuid is vrijdagochtend een persoon uit de Rijn gered.
0: Wow.
1: Ja. Ik bedoel, het incident vond rond 8:30 plaats. En hulpdiensten die kwamen dus even ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. En de brandweer met duikers. Ja, en hoe de persoon te water is geraakt, dat is dan nog niet duidelijk. Maar ja, het slachtoffer is dan wel volgens een 112-verslaggever ter plaatse met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.
0: Wauw.
1: Ja, en over de toestand van de persoon is dus niks bekendgemaakt. Ja, ja, maar allemaal, ja, dat zou je maar gebeuren, zeg.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ik bedoel, en oh ja, hoe ontdek je zoiets? Ik bedoel, ja, hallo zeg. Ik bedoel, wat gaat er dan in je hoofd rond?
0: Ik kan maar even, ja.
1: Nee, ja, dat is met meerdere dingen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat zijn geen onderwerpen.
0: Nee.
1: Voor op de radio.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. Hey, zo dadelijk hebben we de hoogtepunten van het nieuws.
0: Ja, en zoals je natuurlijk weet, ik ben natuurlijk de man van de Guilty Pleasures. Ik draai elke vrijdag de Guilty Pleasures.
1: Ja, ja.
0: In het befaamde lunchpakket.
1: Ja.
0: En de volgende track die klaar staat, deze ken je waarschijnlijk wel. Het origineel is natuurlijk van Anita Ward.
1: Ja.
0: En deze is ook gewoon heel erg lekker. H, Ring My Bell. You can

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. In Australië is een eerste geval van H5 vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Bij een overwegend matige westenwind wordt het vandaag 18 tot 23 graden. Vanavond wat minder wind en bijna overal droog. In de nacht daalt de temperatuur naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Morgen wordt een zonnige dag met alleen wat bewolking in het noorden. Het wordt 22 graden bij een wind die naar het oosten draait. Vooruitzichten voor de rest van de week zijn droog, veel zon en stijgende temperaturen. Maar vanaf woensdag kans op onweer, daarna minder warm en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. De andere kant op is de vertraging ook 10 minuten op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: ja, als je het dan over de zomer hebt, mag deze beslist niet missen, hoor. Absoluut. Tavares en Heaven Must Be an, Missing an Angel. Ja, het is niet heel toepasselijk qua zomer, maar... Nee. Het is gewoon de deun, hè? De deun.
1: Ja,
0: de
1: deun.
0: Ja, zomerse klanken, ja, ja. Goed, connect. Met ook natuurlijk wat uit agenda nieuws, moet ik zeggen.
1: Ja, tips.
0: Ja, tips. Ja, dat klinkt beter, ja. Ja. Hey, en wat had jij? Had jij ook wat, of niet?
1: Ja, of een vleermuis, maar ga jij maar eerst.
0: Vleermuis?
1: Ja.
0: Oh, dat wil ik inderdaad wel weten, ja. Hey, tot en met 26 september wordt op het dak aan de Audrey Hepburnplein. Ja. Verschillende films vertoond. Ja, op het programma staan klassiekers, thrillers, musicals en bekende publieksfavorieten. Ja, vanaf het dak hebben bezoekers tijdens de filmavond een bijzonder uitzicht op de Ezebiuskerk en de binnenstad. Ja, het volledige programma aan de actuele aanvangstijden zijn dan ook te vinden op de website van Focus Filmtheater. Dus mocht je daar meer over weten, dan moet je daar even naartoe.
1: Ja. En oude vleermuis. Ja,
0: nee, schijn maar uit. Nou, dit was het weer.
1: Ja, precies. Nee, ik heb ook niks met vleermuizen. Maar mocht jij nou wel iets hebben met vleermuizen, dan kun je 28 augustus terecht voor de Nacht van de Vleermuis. Dan kun je samen met ecologen, ervaren ecologen, kun je dus...
0: Lijkt mij wel, ja.
1: Ja. Ja, ik hoop het wel. Ik weet niet waar ze ervaren zijn dan.
0: Oké.
1: Want ik zei al tegen jou, volgens mij zijn er helemaal geen vleermuizen in Nederland. Maar jij zei dus van wel.
0: Ja, die zijn er zeker.
1: Ja dus je kunt 28 augustus kun je samen dus met die ecologen en een beddetector en een warmtedetector, camera, kun je vleermuizen gaan opsporen. Dus die tocht begint eigenlijk vanaf 8 uur bij het gemeentehuis in Westervoort. En het mooie is, wij als Nederlanders natuurlijk, dat willen wij graag. De deelname is gratis.
0: Ja. Nee, maar, ja. Nederlanders zijn daar echt gek op.
1: Ja. Maar je moet hier wel even inschrijven bij de gemeente Westervoort. En dan kun je dus volgende week, 28 augustus, kun je vleermuizen spotten.
0: Nou.
1: Ik hoop ze niet te spotten, maar... Dat kun je dus doen. Ga even naar de website van gemeente Westervoort.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, heel veel plezier daar.
1: Ja, mij niet gezien, mij niet bellen.
0: Nee, even Apeldoorn bellen.
1: Ja.
0: Goed. Het is toch ongelooflijk wat we hier eigenlijk allemaal... dadelijk de jazzpolitie met liefdesliedjes. Nu, Calcum Scott, Roots.

0: Muziek van Nederlandse bodem, de Jazzpolitie. Hier op Connect tijdens lunchpakket. En het lunchpakket komt bijna tot een einde, maar we hebben nog wel wat voetbalnieuws, hè?
1: Ja, die hebben we zeker. Even over liefdesliedjes gesproken. Heb jij toevallig een liefdeslied dat je zegt van... Die vind ik nou echt toepasselijk voor jouw vrouwtje en jezelf?
0: Daar moet ik echt even goed over nadenken. Daar moet ik denk ik even op terugkomen volgende week.
1: Volgende week?
0: Ja, liefdesplaatje van mij.
1: Ja. En neem me mee.
0: Ja, dat kan ook nog, ja.
1: Ja.
0: Dan wordt het helemaal leuk.
1: Ja. de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. Daar is het op dit moment maar liefst 2-0. Dus dat spant er nog even om daar. En dan nog vanmiddag om 2:30 PSV tegen FC Groningen. Niet te weten, 16:45. SC Cambuur tegen Feyenoord.
0: Nou,
1: tot zover ook weer het programma op deze zondag. Ja. Het lunchpakket. Broodrommeltjes leeg.
0: Ja,
1: ik heb er nog twee.
0: Zo, dat is niet veel meer. Nee.
1: Ja,
0: nee.
1: Ik heb nog twee nummers voor je meegenomen. Ja.
0: Ja.
1: Ik bedoel, die plaat van zo begint aardig te piepen. Miles Smith en Niall Horan, The Driver Safe. En die andere heb ik ook nog meegenomen.
0: Ja, en dan zit het er gewoon weer op voor vandaag.
1: Dan zit het erop voor vandaag, ja. Ik bedoel, dan hebben we ons dingetje weer gehad vandaag.
0: Ja, en de grote vraag is, mag ik nog terugkomen?
1: Nee. Nou, daar moet ik al over nadenken. Nee. Uiteraard, volgende week zeker. Nico en Ton, zeker. Ja. Ja, zeker.
0: Het duo van het lunchpakket.
1: Ja, vrijdag.
0: Vrijdag natuurlijk, maar dan heb ik de Guilty Pleasures.
1: Hartstikke mooi.
0: Hartstikke mooi. Dus.
1: Hey, ik wens jou nog een hele fantastische week. Ik zie jou volgende week.
0: Ja, tot volgende week.
1: En voor de luisteraars ook, hè. Volgende week. Goed, we gaan eruit. Met...
0: Chris Kapp. Liar, liar.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist. 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. In de diamantmijnen van Zuid-Afrika zijn de afgelopen 10 jaar al 7000 banen verloren gegaan. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Europese hoornaar komt van nature voor in Nederland, maar rukt nu ook op naar het noorden. De Aziatische variant, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is pas sinds 2017 voor het eerst in ons land gezien. Ze steken in principe geen mensen, maar de Wespenstichting adviseert wel om 3 meter afstand van hun nesten te houden, zo bericht nu.nl. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Nasleep van een ongeluk bij Barneveld, 9 kilometer. Kwartiertje vertraging, de weg is daar weer vrij. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk, 2 kilometer file tot aan de grens voor de controles. De andere kant op 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. File staat bij Duiven. En de rechterrijstrook van de A50 is dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderlo. Staat een kapotte auto op. Vanaf knooppunt Beekbergen, 7 kilometer file met ruim 20 minuten. De vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist. 10 tieners en 2 politieagenten. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken. De A12 Duitsland Arnhem. Langzaam rijden tussen afrit Beek en afrit Duiven over 7 kilometer met minder dan 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging bij afrit Schaarsberg. Als je over de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt, kom je vanaf knooppunt Beekbergen in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend twee Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. Een 64-jarige man viel 80 meter diep tijdens de afdaling van de meer dan 3000 meter hoge Olperer. Zijn zoon en neef zagen het gebeuren, maar konden niets doen. En een 19-jarige man viel van een rotswand aan de voet van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. De toedracht en uitrusting van de klimmers wordt onderzocht. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in één week tijd 12 doden in het verkeer geëist. 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is 10 minuten voor het verkeer op de A50... vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Afrit Schaarsbergen, 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect voel je je overal thuis.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend twee Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in één week tijd 12 doden in het verkeer geëist. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. Het is 18 tot 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond wat minder wind en bijna overal droog. In de nacht daalt de temperatuur naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Morgen wordt een zonnige dag met alleen wat bewolking in het noorden. Het wordt 22 graden bij een wind die naar het oosten draait. Vooruitzichten voor de rest van de week zijn droog, veel zon en stijgende temperaturen. Maar vanaf woensdag kans op onweer, daarna minder warm en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Hij verloor bij het uitkomen van een bocht de controle over het stuur. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Onder het toeziend oog van de koning werd dit weekend voorlopig de laatste Grand Prix in Nederland verreden. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Deze onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de VS hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Vandaag zijn nog twee lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het totale dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. Vanavond wordt het bijna overal droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bongerd 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Salavi, baby.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer op de tafel te gaan over een handelsdeal. Vandaag zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
0: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met PRO, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijne de details van de begroting besproken. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Dat heeft de organisatie van de Formule 1-race bekendgemaakt. Gisteren en vandaag was het uitverkocht met 105.000 bezoekers per dag. Die zagen vandaag helaas weinig van Max Verstappen. Hij crashte in de eerste ronde. Het vorige record dateert uit 2022. Toen kwamen er 305.000 toeschouwers naar Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tuschisch geborgen. Daarmee komt het dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agenda bereikt.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. En er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental op 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op. Er staat weinig wind, met uitzondering van de westelijke kustgebieden. Daar waait een matige westenwind. Vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Morgen is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat een matige oostenwind. Ook 's avonds blijft het droog en dan klaart het overal op. Vanaf dinsdag blijft het een aantal dagen zonnig, droog en warm, met middagtemperaturen die kunnen oplopen tot een graad of 30. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en 1 tweede stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijne de details van de begroting besproken. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je overal.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. En Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd 2e en de 3e plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dustband. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dustband brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect voel je overal thuis. Nee.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Gaza zijn twee mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. En door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op. Er staat weinig wind, met uitzondering van de westelijke kustgebieden. Daar waait een matige westenwind. Vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Morgen is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat een matige oostenwind. Ook 's avonds blijft het droog en dan klaart het overal op. Vanaf dinsdag blijft het een aantal dagen zonnig, droog en warm, met middagtemperaturen die kunnen oplopen tot een graad of 30. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten, waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: ook tijdens je vakantie. Waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis.
1: Cover my trucks, I can't bear.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Een ervan is een jongetje van 4. En bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: hier.
1: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor. En de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten, waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. En zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op. Er staat weinig wind, met uitzondering van de westelijke kustgebieden. Daar waait een matige westenwind. Vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Morgen is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat een matige oostenwind. Ook 's avonds blijft het droog en dan klaart het overal op. Vanaf dinsdag blijft het een aantal dagen zonnig, droog en warm, met middagtemperaturen die kunnen oplopen tot een graad of 30. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht. Een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald, die 89 jaar oud is, is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. Een jongen van 4 jaar oud is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. En in Bergen-op-Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim 1,5 uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is

Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal

0: Connect.
1: Elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
2: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica. Dat is een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. En een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica. Dat is een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. En een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica. Dat is een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.